Zich laag voor laag voelde, boy of wacht de straat. U kunt gezicht begin, verhaalt u geen droom van wild gevoel. Dat alles kan in dat gevoel. Welkom in een nieuwe wereld, die niet is wat die schijnt. Die vrede wordt geheten. Laat ons breken, laat ons winnen, laat ons gans opnieuw beginnen. Tabla rasa met de cirk, we maken nieuwe zinnen. Als we potjes gaan betalen, gaan we ook de potjes breken. Vandaag is niks, vandaag is slechts een teken. Als we worden uitgeknepen, gaan wij als wespen steken. Welkom in het wespen, het is jaren uitgekeken. Als we worden uitgeknepen, gaan wij als wespen steken. Welkom in